0: VS had Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ik zie je stiekempjes kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch waarom blijf

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Julie.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer.
1: Toch is

0: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij het dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden stelt de start van de aanbesteding voor de wijkvernieuwing in Fortuinwijk Noord met 8 maanden uit. Aanleiding is de kans om de geplande werkzaamheden te combineren met de aanleg van een warmtenet, wat naar verwachting miljoenen euro's kan besparen en overlast voor bewoners kan beperken. Volgens de gemeente kan door beide projecten tegelijk uit te voeren efficiënter worden gewerkt. Het gaat om de vernieuwing van de riolering en openbare ruimte in combinatie met de overstap naar duurzame warmte. Door straten slechts 1 keer open te hoeven maken, zou de hinder voor bewoners aanzienlijk kunnen afnemen. Kinderen van 6 en 7 jaar mogen vandaag niet meedoen met de poldercross in Oostgeest. Dit heeft de organisatie van de cross in samenspraak met de gemeente besloten. Dit vanwege de veiligheid en de gezondheid van de kinderen. Kinderen die al een deelnamebandje hebben, kunnen bij de finish een medaille en bidon ophalen of het inschrijfgeld terugkrijgen. Tijdens het inparkeren van haar auto is een vrouw gistermiddag rond 1 uur een tuin aan de Van Lennep Dreef in Leiderdorp ingereden. Ze reed door een heg heen en reed vervolgens tegen een schutting. Mogelijk trapte de vrouw het verkeerde pedaal in. De schutting en de woning hebben flinke schade opgelopen. De vrouw raakte niet gewond. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Voor het actuele nieuws rondom de hitte en de consequenties daarvan in onze regio, kijk je op onze site, app en socials. En dan nog het weer. Opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-noordwestelijke richting. In de loop van de dag draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 31 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden stelt de start van de aanbesteding voor de wijkvernieuwing in Fortuinwijk Noord met 8 maanden uit. Aanleiding is de kans om de geplande werkzaamheden te combineren met de aanleg van een warmtenet, wat naar verwachting miljoenen euro's kan besparen en overlast voor bewoners kan beperken. Volgens de gemeente kan door beide projecten tegelijk uit te voeren efficiënter worden gewerkt. Het gaat om de vernieuwing van de riolering en openbare ruimte in combinatie met de overstap naar duurzame warmte. Door straten slechts 1 keer open te hoeven maken, zou de hinder voor bewoners aanzienlijk kunnen afnemen. Kinderen van 6 en 7 jaar mogen vandaag niet meedoen met de poldercross in Oostgeest. Dit heeft de organisatie van de cross in samenspraak met de gemeente besloten. Dit vanwege de veiligheid en de gezondheid van de kinderen. Kinderen die al een deelnamebandje hebben, kunnen bij de finish een medaille en bidon ophalen of het inschrijfgeld terugkrijgen. Tijdens het inparkeren van haar auto is een vrouw gistermiddag rond 1 uur een tuin aan de Van Lennep Dreef in Leiderdorp ingereden. Ze reed door een heg heen en reed vervolgens tegen een schutting. Mogelijk trapte de vrouw het verkeerde pedaal in. De schutting en de woning hebben flinke schade opgelopen. De vrouw raakte niet gewond. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Voor het actuele nieuws rondom de hitte en de consequenties daarvan in onze regio, kijk je op onze site, app en socials. En dan nog het weer. Opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-noordwestelijke richting. In de loop van de dag draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 31 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij het dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is UnityNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden stelt de start van de aanbesteding voor de wijkvernieuwing in Fortuinwijk Noord met 8 maanden uit. Aanleiding is

0: kans om de geplande werkzaamheden te combineren met de aanleg van een warmtenet, wat naar verwachting miljoenen euro's kan besparen en overlast voor bewoners kan beperken. Volgens de gemeente kan door beide projecten tegelijk uit te voeren efficiënter worden gewerkt. Het gaat om de vernieuwing van de riolering en openbare ruimte in combinatie met de overstap naar duurzame warmte. Door straten slechts één keer open te hoeven maken, zou de hinder voor bewoners aanzienlijk kunnen afnemen. Kinderen van 6 en 7 jaar mogen vandaag niet meedoen met de Poldercross in Oostgeest. Dit heeft de organisatie van de cross in samenspraak met de gemeente besloten. Dit vanwege de veiligheid en de gezondheid van de kinderen. Kinderen die al een deelnamebandje hebben, kunnen bij de finish een medaille en bidon ophalen of het inschrijfgeld terugkrijgen. Tijdens het inparkeren van haar auto is een vrouw gistermiddag rond 1 uur een tuin aan de Van Lennep-dreef in Leiderdorp ingereden. Ze reed door een heg heen en reed vervolgens tegen een schutting. Mogelijk trapte de vrouw het verkeerde pedaal in. De schutting en de woning hebben flinke schade opgelopen. De vrouw raakte niet gewond. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Voor het actuele nieuws rondom de hitte en de consequenties daarvan in onze regio, kijk je op onze site, app en socials. En dan nog het weer. Opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-noordwestelijke richting. In de loop van de dag draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 31 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Het blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien. Met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Goedemorgen, zaterdagochtend. 10 uur geweest. Dit is een nieuwe weekendeditie koffieshow met nu Samuel Welten.
0: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Ja, zingt ze mee!
0: Nu

0: Wat er ook gebeurt, laat mij maar alleen 2025 Donnie Pons hoor je.
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de Weekend Editie Coffee Show.
0: Goedemorgen. Ja, inderdaad. Zaterdag. Weekend voor velen. Vandaar ook natuurlijk de Weekend Editie Coffee Show. Ik ben Emiel en tot 12 uur neem ik je mee door deze zaterdagochtend. Hey, ben je aan het werk of ben je vrij? Ja, er zijn gewoon mensen die werken ook, hè? Ja, of misschien ben je wel aan het uitpuffen van de afgelopen week. Ja, in welk team zit je eigenlijk? Zit jij in het team van heerlijk, lekker zonnig, kan mij niet warm genoeg zijn? Of zit jij in het team van poepoe, zet mij maar in de schaduw. Waar is die airco, waar is die ventilator? Kan s'nachts niet slapen. Nou ja, goed, hoe je het ook beleeft. Het is zomer in Nederland, kunnen we wel zeggen. Ja. En het is een nieuwe weekend editje koffieshow, zoals gezegd. Waar je zometeen nog mee zingt met...

0: Ja, lekker hoor. Ibiza in mijn hoofd, Billy Dans en Donnie hoorde je bij Unity NL. Wat ben je aan het doen op deze 27 juni? Ben jij misschien voorbereidingen aan het treffen voor je verjaardag? Ja, het zou natuurlijk zomaar kunnen. Misschien ben je jarig vandaag en vind je het leuk om te weten met wie jij je verjaardag vandaag viert. Nou, blijf dan luisteren, want zometeen klappen we hem er even open. Onze Unity NL verjaardagskalender. Welke bekende Nederlanders vieren de verjaardag misschien wel met jou mee vandaag? Je hoort het allemaal zometeen. Ook zometeen nog Mike Appelhof, Hans en Thomas, maar nu is het Senna. Je hoeft niet altijd zes te gooien, is dit.
1: Je hebt

0: Mike Appelhof Menes.
1: De Unity NL verjaardagskalender.
0: Het is vandaag 27 juni. Misschien vier jij je verjaardag vandaag. Ben je volop bezig met de voorbereiding op deze zaterdagochtend. En vind je het misschien leuk om even te weten met welke bekende Nederlanders jij dat samen viert vandaag? Nou, onder andere met Dennis van der Geest. Nederlands voormalig judoka natuurlijk en inmiddels ook televisiepresentator. Hij is geboren op deze dag in 1975. Dat betekent dat Dennis zijn 51ste verjaardag viert. Ook jaren vandaag Suzanne Blokhuis. Nederlands omroepster en televisiepresentatrice. 55 jaar geworden. En nog iemand die we kennen van tv en van radio natuurlijk. Wilfred Gené. Bij het grote publiek inmiddels al jarenlang bekend als de presentator van VI. Samen met Johan en René natuurlijk. Geboren op deze dag in 1967. Dat betekent dat René zijn 59ste verjaardag alweer viert vandaag. Ja, en dan tot slot op onze verjaardagskalender. Jack Poels, zanger en gitarist.

0: verjaardagskalender natuurlijk.
1: Want de jarige ben jij, daarom ben ik ook zo blij.
0: En zingen we voor alle jarigen, hiep hiep hoera! Toch over Rowan Herzen gesproken, dit is Limburg op Unity in Helmond.

0: Prins en Thomas, King Size Bed. Lekker hoor, een King Size Bed. Zeker met deze luchten. Hè? Ja, warm de afgelopen dagen. En ja, hoe ligt het dan? Lig jij dan alleen in je bed? Hup, de dekens van je lijf. Of lig je samen met je partner? En ja, in een soort twijfelaartje nog. Omdat je net een beetje bent gaan samenwonen of zo. Of, en denk je, oh, kon ik me maar omdraaien. En gewoon even lucht hebben voor mezelf. Maar dat je toch weer helemaal aan elkaar vastgeplakt ligt. Of heb jij inderdaad een king-size bed en denk je, hey, hopsakee, lekker. Kan mij niet warm genoeg zijn. Plaknachten hebben we gehad. Hey, iets heel anders. Het is zaterdagochtend en op zaterdagochtend brengen we je natuurlijk samen met de collega's van Centraal Plus ook helemaal op de hoogte van alles wat er gebeurd is in jouw regio.
1: Dit is Judith Hiernau, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden stelt de start van de aanbesteding voor de wijkvernieuwing in Fortuinwijk Noord met 8 maanden uit. Aanleiding is de kans om de geplande werkzaamheden te combineren met de aanleg van een warmtenet, wat naar verwachting miljoenen euro's kan besparen en overlast voor bewoners kan beperken. Volgens de gemeente kan door beide projecten tegelijk uit te voeren efficiënter worden gewerkt. Het gaat om de vernieuwing van de riolering en openbare ruimte in combinatie met de overstap naar duurzame warmte. Door straten slechts 1 keer open te hoeven maken, zou de hinder voor bewoners aanzienlijk kunnen afnemen. Kinderen van 6 en 7 jaar mogen vandaag niet meedoen met de Poldercross in Oostgeest. Dit heeft de organisatie van de cross in samenspraak met de gemeente besloten. Dit vanwege de veiligheid en de gezondheid van de kinderen. Kinderen die al een deelnamebandje hebben, kunnen bij de finish een medaille en bidon ophalen of het inschrijfgeld terugkrijgen. Tijdens het inparkeren van haar auto is een vrouw gistermiddag rond 1 uur een tuin aan de Van Lennepdreef in Leiderdorp ingereden. Ze reed door een heg heen en reed vervolgens tegen een schutting. Mogelijk trapte de vrouw het verkeerde pedaal in. De schutting en de woning hebben flinke schade opgelopen. De vrouw raakte niet gewond.

0: Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Voor het actuele nieuws rondom de hitte en de consequenties daarvan in onze regio, kijk je op onze site, app en socials. En dan nog het weer. Opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-noordwestelijke richting. In de loop van de dag draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 31 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

van Hemert, we gaan als een raket. Ik heb even een vraag. Ja, mag ik even wat aan je vragen? Ik kan je hulp namelijk gebruiken. Ik heb over een paar weken een bruiloft. En als de temperaturen en het weer zo blijven als nu, weet ik niet zo goed wat ik aan moet. Ik heb die kaart binnengekregen. Er staat dan zo'n dresscode op, weet je wel. De dresscode is no jeans, feestelijk. Oké, nou, dat ik dan niet in een spijkerbroek aankom met een t-shirt erbovenop, snap ik dan ook wel weer. Maar, wat zal ik dan wel doen? Moet ik mijn pak aan? Hé, mooi, hè, pantalon.

je schoenen eronder en een frisse polo bijvoorbeeld. Ja, ik heb echt geen idee wat ik moet doen. Misschien zou je me een beetje kunnen helpen. Wordt het pak of wordt het chino en polo met een paar goede schoenen eronder? Laat het me even weten via de Facebook Messenger. Ga even naar de Facebookpagina van UnityNL. Klik de Messenger even open. En stuur me even een berichtje. Ja, wat moet ik doen? Wat vind jij dat ik moet doen? Stuur me even een berichtje via die Facebook Messenger alsjeblieft. Ik kan jouw hulp goed gebruiken. Gaan we straks eens eventjes kijken wat de uitkomst daarvan is. Wat ik ga doen. Iets heel anders. We handelen natuurlijk over die bruiloft, hè? Ja. Hoe zit het eigenlijk met jou? Ben jij verliefd? Ben je misschien al verloofd? En ga je trouwen? Nou ja, goed. Wat je ook gaat doen, heb je de liefde. Nou,

0: Ik wil je helemaal voor mij alleen. Monique Smit hoor je. Hé, hey, en het is bijna weer zover.
1: De 25 populairste platen van dit moment hoor je elk weekend in de Unity NL Top 25.
0: Ja, want vanmiddag is Elmo hier weer met die Unity NL Top 25. De 25 populairste platen van dit moment hier bij Unity NL. En op zaterdagochtend blikken we altijd heel eventjes terug als een soort geheugensteuntje naar de 3, 2 en 1 van de vorige week.
1: Nummer 3.
0: Samuel Welten en Lil Kleine, Maak me nou niet gek. Vorige week op nummer 3.
1: Nummer 2. We zijn allemaal
0: jong en dom geweest. Jong en dom. Vorige week op nummer 2 in onze eigen Unity NL Top 25, Tino Martin.
1: Nummer 1.
0: Ja, net zo 1 als de weken daarvoor, nog steeds Justin de Beeld. Zo

0: Just in the World, cheerio. Vorige week dus nog steeds op nummer 1 in onze eigen Unity NL Top 25. Staat hij daar deze week nog steeds? Dat hoor je later vandaag.
1: De Unity NL Top 25. Vanmiddag vanaf 2 uur hier op Unity NL.

0: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juli voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijkma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijkma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Het tweede gedeelte van de weekend editie koffieshow. Met zometeen Dean Saunders, maar nu eerst Gerard Joling.

0: Lekker hoor, vakantie in eigen land, Dienst Saunders.
1: Het is zaterdagochtend. Tot 12 uur is dit de weekendeditie koffieshow.
0: En je bent beland in het tweede gedeelte van deze weekendeditie koffieshow. Goedemorgen, ik ben Emiel. We gaan lekker door de zaterdagochtend heen. Wat je ook aan het doen bent, of je aan het werk bent, of gewoon lekker vrij. Ja, daar is het tenslotte weekend voor. De meeste mensen zijn lekker vrij. We doen zometeen ook nog een stukje geschiedenis. Ja, het is vandaag 27 juni. Straks pakken we de dag van vandaag er even bij. Wat is er allemaal gebeurd op zo'n 27 juni, maar dan jaren geleden? Nou, gaan we zo meteen even de geschiedeniskennis een beetje opkrikken, zoals we dat elk weekend doen in die weekendeditie koffieshow. En natuurlijk zing je mee met de muziek die we horen bij ons bij Unity NL. Ja, wat denk je zometeen van Yves Berendsen? Als ze danst is onderweg voor je. Maar nu eerst op Unity NL, Guus Dongen. Eén dag

2017 was het alweer, hè, dat die plaat uitkwam. Als ze danst, Yves Berends hoorde je. En zo gaan we lekker zingend met z'n allen door de zaterdagochtend heen. En dat doen we zo meteen nog met Henk Dame. Word nou niet verliefd. Maar nu eerst Jan Overgouwen.

0: Al niet verliefd, Henk Dame.
1: Met Unity NL terug in de geschiedenis. Het is vandaag
0: 27 juni. Ja, en wat is allemaal gebeurd op 27 juni, maar dan jaren geleden? Maar even je geschiedeniskennis een beetje opkrikken. Ik neem je mee naar 27 juni 1962. Dat was de dag dat de Nederlandse Onderwijstelevisie, NOT, werd opgericht. De Nederlandse Onderwijstelevisie was een educatieve omroep binnen het Nederlands publieke bestel. En tegenwoordig is het educatieve aanbod, waaronder bekende programma's als het Klokhuis en SchoolTV, ondergebracht bij de NTR. Dan een stap voorwaarts naar 1997 op 27 juni. Kanaal Plus en de Eredivisie NV die sluiten een principeovereenkomst over exclusieve voetbalrechten voor abonnee-tv-zenders. Het gaat om een contract voor 5 jaar. Kanaal Plus betaalde 145 miljoen gulden en mag voor dat geld elk voetbalseizoen 68 wedstrijden live uitzenden. En dan, tot slot 27 juni 2009, de Nederlandse popgroep Craship die geeft haar afscheidsconcert in de Heineken Musical. Craship was een Nederlandse band uit Tilburg die gevormd was rond zangeres en pianiste Jacqueline Govaert. In 2002 stond de band 3 weken op nummer 1, onder andere met I Will Stay. De naam Craship die betekende eigenlijk niets. Ja, als je dan vroeg, ja, wat was het eigenlijk? Nou, toen zeiden ze, als je de letters omdraait of door elkaar husselt een beetje, dan krijg je persik. Ja, dat is een dwaas antwoord, hè, op de vraag hoe is de bandnaam ontstaan. Hé, maar 10 jaar later, en dat was 2019... Het was er een reunie en maakte ze ook bekend dat ze weer officieel bij elkaar kwamen. En hebben daarna weer wat platen gemaakt natuurlijk. Craship dus, ja. Dat is het overzicht van de geschiedenis van 27 juni in de Weekend Editie Koffie Show. Waar je zometeen meezingt met Michael Schipper, maar nu eerst Raymond Hermans.

0: thuis.
1: Morgen weer thuis. Mitchell Schipper hoorde je. Weet jij trouwens dat je op onze website unitynl.nl ook het laatste nieuws uit de regio kan nalezen? Ja, samen met de collega's van Centraal Plus brengen we je ook op onze website het laatste nieuws uit jouw regio. En op werkdagen en op zaterdagochtend brengen we je ook nog even op de hoogte op de radio.
2: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De gemeente Leiden stelt de start van de aanbesteding voor de wijkvernieuwing in Fortuinwijk Noord met 8 maanden uit. Aanleiding is de kans om de geplande werkzaamheden te combineren met de aanleg van een warmtenet, wat naar verwachting miljoenen euro's kan besparen en overlast voor bewoners kan beperken. Volgens de gemeente kan door beide projecten tegelijk uit te voeren efficiënter worden gewerkt. Het gaat om de vernieuwing van de riolering en openbare ruimte in combinatie met de overstap naar duurzame warmte. Door straten slechts 1 keer open te hoeven maken, zou de hinder voor bewoners aanzienlijk kunnen afnemen. Kinderen van 6 en 7 jaar mogen vandaag niet meedoen met de Poldercross in Oostgeest. Dit heeft de organisatie van de cross in samenspraak met de gemeente besloten. Dit vanwege de veiligheid en de gezondheid van de kinderen. Kinderen die al een deelnamebandje hebben, kunnen bij de finish een medaille en bidon ophalen of het inschrijfgeld terugkrijgen. Tijdens het inparkeren van haar auto is een vrouw gistermiddag rond 1 uur een tuin aan de Van Lennepdreef in Leiderdorp ingereden. Ze reed door een heg heen en reed vervolgens tegen een schutting. Mogelijk trapte de vrouw het verkeerde pedaal in. De schutting en de woning hebben flinke schade opgelopen. De vrouw raakte niet gewond. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Voor het actuele nieuws rondom de hitte en de consequenties daarvan in onze regio, kijk je op onze site, app en socials. En dan nog het weer. Opnieuw een zonnige en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit west-noordwestelijke richting. In de loop van de dag draaiend naar het noorden. In de regio wordt het vandaag 31 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is...

Zeg het mij nog maar een keer. Jannes hoorde je bij Unity NL in de weekend editie koffieshow. Vanavond is het zaterdagavond en heb je misschien zin in een beetje gezelligheid? Ja, gewoon thuis kan dat natuurlijk. Ja, of voordat je nog ergens anders naartoe gaat. Hey, nodig lekker je vrienden uit. Maak een gezellige avond van. Ga een beetje voordrinken thuis of wat je ook gaat doen. De muziek, daar hoef je in ieder geval geen zorgen over te maken. Want dat gaan wij voor je regelen. Want vanaf vanavond om 9 uur natuurlijk ook weer de Unity NL Party Night. Maar dat is pas vanavond om 9 uur. Zometeen zing je nog mee met André Hazes en Mart Hoogkamer. Staan voor je klaar, maar nu...

Zij is van mij. Nou ja, echte vrienden delen alles, toch, heb ik wel eens gehoord. André Hazes en Mart Hoogkamer. Zeg, over vrienden gesproken. Heb jij vrienden? Vrienden voor het leven? Zoals Matthijs Koop.

Levenslang, Jeroen van der Boom. Ja, die zit weer even bij te komen van toppersweekend natuurlijk vorige week. Zit lekker in zijn huisje in Spanje, heb ik me laten vertellen. Nou, lekker hoor, hé. Hij zit erop. De weekend editie koffieshow voor vandaag, voor deze zaterdag. Ik ga jou heel veel plezier wensen met de rest van alles wat je

0: Jullie TNL on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Jullie TNL on Tour. Zondag 28 juni bij het dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op jullie.nl. Dit is Jullie TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg, die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal.
3: Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam,

0: is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer, langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflietstraat 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met een storing in de Corbulo-tunnel. Die is daardoor in beide richtingen dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar Centrum 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En verder is het ook erg druk op de N14 bij Leidschendam. In beide richtingen moet je rekening houden met zeker 20 minuten oponthoud. En dat heeft te maken met de vele bezoekers aan de Mall of the Netherlands. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom! Het is zaterdagmiddag 27 juni. Tijd om ze af te gaan tellen. De 25 grootste hits van eigen bodem.

0: Afgelopen week 24 en deze week 1 plek omlaag. En dat betekent de hekkensluiter op zaterdag 27 juni voor Davy van der Sluis. En beter dan goed. Ik heet je van harte welkom. Het is de top 25. Het is een warme zaterdag. Ja, het weekend van de Leidse Lakenfeesten waar min of meer een streep doorheen is gezet. Het weekend van heel veel andere activiteiten. Ja, en vooral het weekend van de warmte. En tot 4 uur gaan we ze aftellen. Het zijn de 25 grootste hits van eigen bodem van de afgelopen 7 dagen. Lijst van deze weekend 3 nieuwe binnenkomers. De hoogste op nummer 20 en de eerste op nummer 24. En ik heb tussendoor ook een aantal tips. En dat zijn nieuwe liedjes die vanaf aankomende week nieuw te horen zijn bij ons op de playlist. Op 23, gezakt, komend van 17, Jeroen van Zelst. En eerst op 24, de eerste nieuwe binnenkomer. Ja, volgens nog een gelegenheidsduo. Danny Vroger en Mickey van Wijk. Nieuw binnen op 24, dit is Knipperlicht.
1: Nummer 24.

0: In de zevende week gaat hij van 17 naar 23. Dat betekent dus 6 plekken omlaag voor Griekse Nacht van Jeroen van Zelst. En op 24 nieuw binnen Knipperlicht van Danny Vroger en Mickey van Wijk. De lijst van deze week, je kan hem meelezen online op onze eigen website unitynl.nl. En dan zie je op 22 de tweede nieuwe binnenkomer, Marco de Hollander. En In die zomernacht komt eraan. Eerst heb ik een tip. En deze man die zit inmiddels al een paar weken in Amerika. En de komende dagen gaat hij richting Mexico om het Nederlands elftal aan te gaan moedigen. Ik heb het over Yves Berendsen. Afgelopen vrijdag, gisteren, is ook zijn nieuwste uitgekomen. En dat is een dikke tip voor de top 25. Dit is Misschien is het tijd.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Een paar maanden geleden was Marco de Hollander op artiestenreis in Turkije. En daar heeft hij de videoclip opgenomen van In die Zomernacht. En die videoclip die vind je dan weer online op YouTube. En deze week komt hij nieuw binnen op plek nummer 22 in de top 25 van Unity NL. Marco de Hollander, In die Zomernacht. En daarvoor Yves Berendsen, een dikke tip met Misschien is het tijd. En een liedje die je vanaf aankomende week bij ons op de playlist gaat horen. Afgelopen week de singletrack in handen van Samantha Steenwijk. En deze week is ze de hoogste nieuwe binnenkomer met Je weet niet wat je mist op 20. En die ga je horen na de nummer 21. En daar vinden we één plek winst, komend van 22 voor Maxime Vroger. Dit is Liefde.
1: Nummer 21.

0: je met echt een heleboel energie erin. Samantha Steenwijk en Je weet niet wat je mist. Afgelopen week de single track. Dat betekent dat je hem heel veel op de radio voorbij hebt horen komen. En nu komt ze dus als hoogste nieuw binnen op deze zaterdagmiddag 27 juni in de top 25. Afgelopen week is hij 38 geworden en dat vierde hij met eigenlijk een aantal mijlpalen. Hij bracht zijn allereerste single ooit opnieuw uit. Weet wat je begint, alleen dan 2.0. Hij kondigde voor december een eigen concert aan in Ahoy Rotterdam. En dan is er ook nog een plaat uitgekomen met Afro Bros, Billy Dans en Monk. Ja, Sean West. Eigenlijk een beetje zijn week. En dit liedje, ja, dit zou nog wel eens een hele dikke tip kunnen zijn voor een grote Nederlandstalige zomerhit. Dit is Jij bent alles.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: In de derde week gaat hij omhoog van 21 naar 19. Cubaanse Café, ex-single track voor Gerrit Snijder. En Afro Bros met Sean Best, Billy Dans en Monk. Jij bent alles, staat nog niet in de lijst, maar ga je wel vanaf aankomende week horen. En is een dikke tip voor de top 25. Ja, momenteel is hij op Baby Moon, want in september dan gaat hij een kindje krijgen voor de allereerste keer. En deze week zit hij lekker op het eiland Ibiza, eventjes bijkomen van een drukke, hectische periode. En daarnaast gaat hij ook dit jaar nog zijn eigen concert geven in de Effenaar in Eindhoven. Raymond Hermans, deze week staat hij op 18. Dit is In de Boeken.
1: Nummer 18.

Levert hij 1 plek in, gaat hij van 16 naar 17. En dat doet Django Wagner in week nummer 8. Waarom ben jij gegaan? De akoestische versie. En in de boeken van Raymond Hermans, hij klimt van 23 naar 18 in de tweede week. Ik heb zometeen weer een tip. Dat is de nieuwste van Susanna Veldmeijer. Weet je trouwens wat haar bijnaam is? Dat is de prinses van het levenslied. Volgens mij was het 2009. Toen is ze tijdens een talentenjacht uitgeroepen met deze bijnaam. De prinses van het levenslied. En deze week is haar nieuwste De Nacht van je Dromen uitgekomen. En die ga je horen na de nummer 16. Dit is Monique Smit en Ik wil je helemaal... Nummer 16.

0: De nacht van je dromen. Een tip van Susanna Veldmeijer en Monique Smit met Ik wil je helemaal. Die staat deze week op plek nummer 16, komend van 12 in de 13e week. Ik heb trouwens meteen goed nieuws, want op 10 juli, over 2 weken, dan gaat de nieuwe, oftewel de opvolger van Ik wil je helemaal uitkomen. Op 14, Wesley Bronkhorst. Deze week blijft hij staan met Ik drink rosé. Op dus plek nummer 14. Eerst op 15, Sven Versteeg. En Sven Versteeg die heeft een plaat opgenomen met Lange Frans. Daar zijn ze ook singletrack mee geweest. En deze week zakken ze naar plek nummer 15 met Boevenpad.
1: Nummer

14 bleef deze week 14 in de vierde week. Ik drink rosé, Wesley Bronkhorst en Boevenpad Sven Versteeg met Lange Frans deze week op de 15e plek. Komende vrijdag gaat trouwens de nieuwste van Sven uitkomen en dat is een duet met Senna. Nou, dat gaan we in de gaten houden en vanaf volgende week ga je die ook voorbij horen komen als tip voor de top 25. Zometeen, deel 2 van de show, met natuurlijk de nummers 12 tot en met 1... en ook de bekendmaking van de nieuwe singletrack. Ik heb zometeen nog een tip van Danny van Inge. Sangria komt eraan. Eerst op 13, Mart Hoogkamer samen met Billy Dans. Zij staan er 10 weken in, vorige week 8 en deze week dus 5 plekken omlaag. Dit is Gappie Sappie. Nummer 13.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Rotterdam-Den Haag. Voor Rijswijk Plasbroek Polder 4 kilometer file met 20 minuten vertragingen zijn daar 2 rijstroken dicht. En de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar Centrum 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom! En we gaan door met de top 25 van UnityNL. En in dit uur de bekendmaking van de nieuwe singletrack. En nu op 12 Gerard Joling.
2: Yeah. Je zingt ze mee.
6: Nu
2: Elmar.
6: Unity NL.
2: Nummer 12.

0: De toppers in de Johan Cruijff Arena. En een van die toppers, dat is natuurlijk Gerard Joling. Niet voor één keer gaat deze week één plek de goede kant op van 13 naar 12 in de zevende week. De top 25 op deze snikhete zaterdagmiddag 27 juni. Ja, ik moet zeggen, hier in de studio is het goed toeven met de airco die aanstaat. En ja, jij zit of binnen, of je hebt zoiets van, nou weet je, ik vind het wel lekker. Het kan mij niet warm genoeg. Ik bedoel, gisteren was echt wel extreem. Vandaag gelukkig een beetje minder, maar nog steeds echt gewoon een hele warme dag. In dit uur de bekendmaking van de nieuwe singletrack. Ik heb een aantal tips voor je klaarstaan. En de nummers 12 tot en met 1. Met deze week 1 plek omlaag. Deze week op 10. Badkamerkraan, Pascal Redeker. Eerst op 11 een ex-singletrack. Ferry de Lid, Sen Check. Dit is Baco in Monaco.
1: Nummer 11.

0: Pascal Redekker en Badkamerkraan op 10. En op 11 Ferry de Lits met Shaq en Baco in Monaco. Aankomende maandag, de 29e, dan komen trouwens Ferry en Shaq hier naar de studio om te praten over dit liedje. En om eens te kijken wat dan eigenlijk de favoriete vakantie of badplaats is van de mannen. Want die komen erin voor, hè? Onder andere Jorette Mar en ook Monaco. De top 25 met weer een tip. Jenny, dat is een nieuwe vrouwelijke zangeres. En je zou haar kunnen kennen. Ze heeft namelijk meegedaan aan het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. Helaas is ze niet doorgegaan. Ze zong daar wel als een nachtegaal. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Ze heeft een platencontract. En afgelopen vrijdag is haar eerste officiële Nederlandstalige plaat uitgekomen. En die ga ik je nu laten horen als een tip voor de top 25. Jenny en Van Mij is Van Mij.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Het rondje door Italië. Dave Dekker en Vespa. Deze week moet hij trouwens wel 4 plekken inleveren. Hij gaat van 5 naar 9. En van mij is van mij. Het is de kennismaking met Jenny. En dat is een nieuw Nederlandstalig talent met dus een platencontract op zak. En dat betekent dat we ongetwijfeld van haar heel veel gaan horen in de aankomende jaren. Gaan wij snel door met deze week op 7. Samuel Wilton en Lil Kleine. Maak me nou niet gek. En die ga je horen naar de nummer 8. En dat is een ex-singletrack op naam van Wolter Kroes. Dit is Route Soleil.
1: Nummer 8.

0: Dagen ga je hem natuurlijk op tv weer regelmatig zien. En dat heeft alles te maken met Oranje. We zijn door. En aankomende maandag op dinsdagnacht dan moeten we spelen. En ja, dan is het erop of eronder tegen Marokko. Even een kleine voorspelling. Ik denk dat het gaat wel moeilijk worden. Maar we gaan wel gewoon met 2 of 3-1 winnen. Ja, deze man, Samuel Wilton, die zit natuurlijk in een bekende reclame van een supermarktketen. Samen met Leeuw Kleine, Maak me nou niet gek op 7. En op 8 hoorde je Route Soleil van Wolter Kroes. We gaan even naar Tilburg. Daar komt Frank Smeekens vandaan. Nou, over exact een maand is het daar weer tijd voor 10 dagen feest. Namelijk de Tilburgse kermis, die staat weer voor de deur. Betekent voor hem een drukke periode. En ja, misschien is dat dan ook wel de aanleiding dat hij een nieuw liedje heeft uitgebracht. Lekker met je dansen is deze week verschenen. En die ga ik je nu laten horen als tip voor de top 25.
1: De Unique NL tip voor de top 25.

0: Hij staat onder andere op naam van Hanny, van Rob Zorn en nog een aantal Nederlandstalige artiesten. En aan dat rijtje hebben we er nu dus ook Sinneke toegevoegd. Ik doe wat ik wil. Ze blijft deze week staan in de vijfde week in de top 25 van Unity NL. Deze week op 4, zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld. En ja, Rutger die gaat echt als een komeet. Is echt ongekend wat er gebeurt. Vorige week zat hij nog in Malaga, was hij even lekker een paar dagen op vakantie. En in die tijd is het in Nederland helemaal ontploft. Overal filmpjes, iedereen die het liedje wil horen, iedereen die het liedje luidkeels meezingt. En dat is de reden dat hij deze week ook echt een flinke sprong maakt. Hij gaat namelijk van 11 naar 4. Rutger van Barneveld komt eraan, zwoele zomernachten. Eerst van 7 naar 5 in de derde week. Ciao, doei, adios. Dit is Kido van de Graaf.
1: Nummer 5.

0: Ja, is toch wel bijzonder. Deze man die leeft momenteel, of beleeft misschien eigenlijk wel zijn droom. Gisteren is hij bijvoorbeeld ook echt mega hoog binnengekomen in de landelijke top 40. En dat is bijzonder. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten deze week op 4. En het zou zomaar kunnen dat dit liedje volgende week de top 3 van Unity NL stevig binnen gaat denderen. Daarvoor nog op 5. Ciao, doei, adios van Kido van de Graaf. Ik heb weer een tip en eigenlijk best wel een heel grappig liedje met ook een hele grappige titel. Liedje heet namelijk Tina Tequila en staat op naam van Dennis Smits. En de plaats, die ga ik je nu laten horen.
1: De Unity NL tip voor de top 25.

0: Dennis Smits, een tip voor de top 25. En Tina Tequila. En dan zijn we toegekomen aan ons erepodium. De top 3 van deze zaterdag 27 juni in de top 25 van Unity NL. Met een aantal verschuivingen. Namelijk, vorige week nieuw binnen op 15. En deze week maakt hij echt een mega sprong naar plek nummer 2. Robert van Hemert en Zandloopster is de top 3 binnengedenderd. Betekent dat Tino Martin een plekje moet inleveren. Hij staat er 6 weken in. Vorige week 2 en deze week 3. Dit is Jong en Dom.
1: Nummer 3.

0: vandaag.
1: Deze week op 3, Jong en Dom, Tino Martin, komend van 2 en komend van 15. En deze week op 2, Zandloopster van Robert van Hemert in de Unity NL Top 25. En de grote vraag is eigenlijk, waar gaat dat voor Robert eindigen? En dan is het tijd geworden voor de bekendmaking van de nieuwe singletrack. De belangrijkste plaat, een liedje die we veel gaan draaien. En een liedje waar wij van verwachten, volgende week zaterdag, dan gaat deze de lijst binnenkomen. Verrassende combi, die zagen we ook niet echt aankomen. Een man en een vrouw. Emma Lecroix en Mick Harre. Samen zijn ze de studio ingedoken. En daar is echt een hele leuke plaat uitgekomen. Ook een vrolijke plaat. En ook een liedje met misschien wel een dikke vette knipoog. Het liedje heet Rijk. En vanaf dit moment is het de allerbelangrijkste plaat. Het is de singletrack bij Unity NL voor de aankomende 7 dagen. Emma Lecroix en Mick Harre.
2: Dit is deze week de Unity NL singletrack. Emma Lecroix en Mick Harre. Rijk. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: Week van Emma Lacroix en Mick Harre. Deze week de singletrack voor de aankomende 7 dagen. Oftewel de belangrijkste en meest gedraaide plaat bij Unity NL. En dan tijd voor de ontknoping. En hij mag er gewoon weer een beetje bij schrijven. Just in the Wild. 15 weken staat hij ondertussen in de top 25 genoteerd met zijn Cheerio. Ja, daarvan staat hij er al heel wat op nummer 1. En deze week blijft hij ook gewoon op nummer 1 staan. De top 25, morgen dan hoor je hem nog een keertje, maar dan tussen 12 en 2 en non-stop. En de lijst rustig nalezen, dat kan natuurlijk online via unitynl.nl. Ik wens je een fijn weekend en dit is de nummer 1, Cheerio. Tijd om mee te zingen met Just in the Wild.
1: Nummer 1.

0: Unity NL Top 25. Klassieker. Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij het dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoetewaardendorp een kleine 10 minuten oponthoud. En de N434 Zoetewoude-Wassenaar, dat is de Corbulo-tunnel, die is in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij het dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 14:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertraging in onze regio, wel een wegafsluiting. De N434 Zoeterwoude-Wassenaar die is in beide richtingen dicht. Er zijn technische problemen bij de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkte alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft Rijnstation instorten en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
2: Ik weet...

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuliTNL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
0: De lekkerste feest...

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaart.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder...
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarom viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.